0: genomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Centraal Plus. Plus.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook

0: en Miles Away, 7 uur geweest. Goedemorgen, het is Centraal Plus met het Centraal Plus weekoverzicht. En daar zitten ze weer hoor, de zonneschijntjes van de zaterdagochtend.
1: Goedemorgen.
2: Oh, dat is nog eens leuk om te horen.
0: Ja, goedemorgen. Brigitte en Joyce. Brigitte in een witte trui en Joyce in oranje gestreepte beige shirt.
1: Gebroken wit eerder, denk ik.
2: Gebroken, ja, maar zeg, ik denk
0: gebroken wit, ja, ja. Ik kwam er niet op. Gebroken wit, vind ik mooi omschreven. We zijn er weer met het weekoverzicht. Wat is er afgelopen week gebeurd in het nieuws? We nemen het met je door en we beginnen eerst met eten. En in dit geval ben ik er ook schuldig aan geweest. Het afscheid van Herman Romeijn, de wethouder in Leiderdorp. Hij is geen wethouder meer, maar zijn afscheid was afgelopen donderdagavond en wij waren er ook.
1: Ja.
0: En ik heb wat mensen opgevoed, Brigitte.
1: Wat heb je gedaan?
0: Nou, ze kwamen met de hapjes langs. En ja, toen zeiden ze, nee, dankjewel. Toen zei ik, nee, je moet altijd pakken. En dan geef je het aan iemand aan tafel die het wel wil.
1: Kijk, dat is slim.
0: Op een gegeven moment had ik dus 8 kroketjes.
1: Hele verzameling.
0: Wow. Dan zeg ik, ja, maar nu is het ook wel genoeg. Maar heel even, Mark Wonnik was er ook bij. Wat ethisch smerig.
1: Zo, dat is echt vies inderdaad. Gewoon de kruimels zaten overal. Oh, ja, ook gewoon de tafel naast ons hadden nog kruimels van Mark Wonnik.
0: Nou, Mark Wonnik had op een gegeven moment, het was zeg maar een soort gefrituurd broodje.
1: Ja.
0: Heel dun. En daar kon je dan tapas op doen. En een knoflooksausje. En dat kruimelde dan weer terug in het bakje vanuit zijn mond. Dat was echt.
2: Maar ik vind het ook wel zo mooi om dan gewoon echt, weet je, full name. Mark Wonnik. Niet gewoon een collega of een. Nee, gewoon. Nee, Mark Wonnik.
1: Laat de wereld maar weten wie het is.
2: Hey, Mark.
0: Mark Wonnik. Goed, Herman Romeijn, daar ging het eigenlijk om zijn afscheid. Laten we eventjes luisteren. Want we spraken hem tijdens die receptie nog even. Onder andere over de speeches die hij gekregen had.
3: Ja, hele mooie woorden. En het was voor mij ook een voorrecht om 4 jaar wethouder te zijn in Leiderdorp. En dan is het ook mooi om te horen dat het gewaardeerd is. Ja, wat we met zoveel partners samen hebben gedaan de afgelopen 4 jaren. En hebben bereikt in Leiderdorp.
1: Hoe heeft u uw tijd in Leiderdorp ervaren?
3: Ja, intensief. Het zijn intensieve jaren als een wethouder. Maar ja, wat ik zei, ook een voorrecht. Op zoveel verschillende vlakken. Als het gaat over de leerkrachten, onderwijs, sport, cultuur. Ja, ik heb zoveel mogen doen en mogen zien van Leiderdorp. Dat alleen maar genieten geweest.
1: Ja, nu dus uw afscheid hier in het gemeentehuis in Leiderdorp. Hoe ziet uw afscheid eruit?
3: Ja, is het een bijeenkomst voor de medewerkers. Ook daar gehoord van hoe fijn ze die samenwerking hebben ervaren. En nu voor alle partners in Leiderdorp.
0: Ja, de afscheidsreceptie van Herman Romeijn. Het was wel echt een leuk feestje en verdiend ook, toch?
1: Ja, onwijs gezellig. Ja.
0: We gaan even kijken.
4: Ja, Mark.
0: Hallo, goedemorgen. Het Centraal Plus Weekoverzicht hier. Joyce, Brigitte.
2: Hallo.
1: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: We hadden het erover net hoe smerig jij die hapjes stond op te eten.
4: Gaan we het weer over de hapjes bij het afscheid van Herman Romeijn hebben?
0: Ja, mag het.
4: Ja, mijn best.
0: Ja, nee, hoe jij eet ging het even over vooral.
4: Nou, het was wel een beetje ongemakkelijk eten, want het was een soort heel dun flatbread-achtig iets. En daar moest je dan wat op doen en dat kukelt natuurlijk allemaal om en dat breekt en zo. Dat werd helemaal niks.
0: Nee, maar dit is horen en wederhoren.
2: Ik zie het ook gewoon helemaal voor me.
0: Ik heb net uitgelegd op de radio hoe jij dat stond te doen en dat het terugviel in het bakje vanuit je mond. En toen dacht ik, misschien moet ik je toch even bellen om het jezelf te laten toelichten.
4: Ja, het is allemaal niet op andere mensen terechtgekomen, niet op de grond, niet op mezelf. Dus dat viel allemaal wel mee.
0: Ik waag het te betwijfelen. Wat jij nu zegt, weet ik niet, want het viel wel een beetje terug in het bakje.
4: Ja, maar dat is niet erg.
2: Heeft iemand anders lekker gedubbeldipt nog? Zeg maar.
1: De dag daarna was ik ziek.
4: Nee, joh, er is niks aan de hand.
0: Brigitte was gisteren, voelde zich niet heel lekker.
4: Oh, is dat het, denk je?
0: Mark, dankjewel. In ieder geval schaamteloze reclame maken voor komende maandagochtend.
4: Ja, maandagochtend vanaf 7 uur, nieuwe editie van de Ochtendshow.
0: Samen met Rabin, hè?
4: Zeker.
5: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Luna en Russo en Voorbestemd. Het is zaterdagochtend het Centraal Plus weekoverzicht met het nieuws van afgelopen week. En ik zat het een beetje voor te bereiden. Je bent niet heel veel weg geweest, of wel?
1: Dat klopt, maar ik was maandag en dinsdag was lekker vrij.
0: Oh dus, ja. Vandaar. Hoe was de sauna?
1: Oh, heerlijk. Ja. Dat was echt lekker. Ja.
2: Het was ook wel een buitendeel, want het was natuurlijk super mooi weer.
1: Er was inderdaad een buitendeel. We zijn niet in de buitensauna's geweest. Also, okay. Je hebt ook natuurlijk aparte hokjes, yeah. Zeg maar, waar je ook sauna's hebt buiten.
2: Yeah.
1: Daar zijn we dan weer niet in geweest. Want dan stap je zeg maar vanaf een temperatuur van 60, 70 graden naar nog steeds warm, zeg maar, omdat het buiten warm is.
2: Yeah.
1: Maar ik vond oprecht, ondanks dat het gewoon buiten warm was, vond ik het heel lekker allemaal.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Maar je kwam woensdag ook echt uitgerust.
1: Ja, voor de verandering. Ja.
2: Wat,
1: ja,
2: is daarmee gebeurd?
0: Nee, nou, ik wil zeggen, tegen de lunch was dat ook alweer. Was dat,
1: ja,
0: ook alweer
1: inderdaad.
0: Weg.
1: Ja.
0: Nee, maar in ieder geval, ik was dit aan het voorbereiden. Denk ik, want hebben we weinig instartjes. Maar dat
1: komt,
0: was een kort weekje.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar je bent wel, dat was wel mooi, denk ik, hè, in Voorschoten geweest. Ken je dat? Witte Anjer Park?
2: Nee.
0: Nou, dat is in heel veel perk. Dat is in heel veel gemeenten.
1: Ja, klopt. En dat is eigenlijk, ja, niet nagedachtenis van, maar het gaat eigenlijk om het waarderen van alle veteranen. En het kunnen zowel mensen die overleden zijn in de strijd, maar ook gewoon die nu nog leven. Eigenlijk een soort van, ja, respect voor de veteranen is het.
0: Ja, en in het burgemeester Berghoutpark werd dat gepland.
1: Gepland
0: door de burgemeester,
1: ja.
0: En een aantal basisschoolscholieren. En jij was erbij.
3: We hebben een plantje mogen planten
4: bij het monument daar voor de veteranen.
3: Ja, het was wel leuk. Want,
4: een beetje raar.
3: Ja, ook wel raar, want je weet niet echt precies waar het, ja, hoe het er toen aan toe ging. En dan, ja, moet je nu wel gewoon een plantje planten. Dat is
4: maar
3: wel
4: ook
3: leuk.
4: Was heel raar, want normaal loop ik hier gewoon langs en zie ik dat staan. En nu mocht ik zelf een plantje planten. Dat was wel leuk.
5: Ja, uiteraard voor de veteranen het Witte Anjerperkje als dankzegging vanuit de samenleving van Voorschoten. Voor alles wat zij hebben gedaan in de wereld.
6: Alle veteranen zijn daar heel erg blij mee. Het is van belang dat veteranen aandacht krijgen, ook bij de jongere mensen. Dat ze weten dat de veteranen zijn überhaupt en wat ze doen.
5: De veteranen zijn hele gewone mensen die hele ongewone dingen hebben gedaan. En je ziet het nooit aan de buitenkant aan ze af, maar bedenk dat zij zijn uitgezonden naar vele landen waarin ze ook in vele soorten situaties terecht zijn gekomen. Maar daarmee wel een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan die vrede en veiligheid van ons allemaal.
6: Ik ben een half jaar uitgezonden geweest naar de Sinaï-woestijn. En de Sinaï-woestijn was destijds door Israël bezet geweest. Maar onder leiding van de Amerikaanse president zijn de zogenaamde Camp David-akkoorden gesloten. Waarbij de Israëliërs zich terugtrokken uit de Sinaï-woestijn. En het bestand werd afgesproken. Maar dat moest gecontroleerd worden. En toen werd opgericht de zogenaamde Multinational Force and Observers, de MFO. Nederland heeft daaraan bijgedragen, voornamelijk met verbindingspersoneel. Dus op alle observatieposten zat een paar verbindingsmensen. Het was geen gevechtsfunctie, maar meer een controle op de handhaving van de afspraken die er gemaakt zijn. En dat was ondanks alles dat het geen gevechtsfunctie was, het toch wel een inspannende aangelegenheid. Want er moesten nog steeds patrouilles gelopen worden.
4: Ik denk dat het wel heftig is geweest, want oorlog is nooit fijn natuurlijk. En dat de veteranen hebben geholpen. En net als we moeten herdenken bij Tweede Wereldoorlog, moeten we de overleden veteranen ook herdenken.
3: Ja, het is wel gewoon zielig voor de mensen die dat hebben meegemaakt. En we hopen dat het nooit meer gebeurt, maar dat kan je nooit zeker weten. I got

0: Bob, welkom to The Outcast. En ook jouw special hoorde je nog met Speed of Light. Wat vinden jullie van Shadow Bull?
1: Ik vind dat zo leuk.
0: Echt?
1: Ja. Ja, maar dan niet om dat nou wekelijks te gaan doen, maar tijdens vakantie of zo vind ik echt heel leuk.
0: Ja, een beetje met die ballen gooien. Ja. Zo'n klein balletje. Wie komt er het dichtstbij? En kaart je de ander nog weg? Dat is een beetje Jeu de Boel.
1: Ja, dat laatste ben ik nooit zo goed in. Ja.
0: En hoe heet dat in het Frans?
2: Jeu de Boel?
1: Pétanque.
0: Ja, ook, nee, het is natuurlijk hetzelfde. Want het is Jeu de Boel. Ja. Maar chiquer is...
1: Hè? Oké.
0: Nee, het is al,
1: ja, kijk of ze
2: er
0: het is al Frans, maar Jeu de Boel, oftewel petank. In Leidendorp heb je ook een petank club, de Boelende Stier. En je hebt dan ook bij Clubhuis de Derde Helft in Leidendorp dat ze iedere week met oudere senioren gaan sporten. En daar is Jeu de Boel ook een onderdeel van. En Jan is 92 en die speelt nog steeds iedere week met zijn ballen.
3: Mooie bal.
4: Jan speelt in een vast clubje van 5. Hij is er al vanaf het allereerste begin bij en komt nog elke week trouw op zijn gewone fiets zonder hulpmotor aanrijden. Jan ontdekte Jeu de Boel 56 jaar geleden op een camping in Frankrijk. Nu doet hij het vooral voor de gezelligheid.
3: Toen kwam ik hier in de gaten dat ze het hier deden. Geen wedstrijd, maar gewoon gezellig.
4: Jan is niet de enige. Ruim 200 Leiderdorpers doen inmiddels mee aan Clubhuis de Derde Helft. Een gouden greep, want het dorp vergrijst hard en er komen nauwelijks jonge mensen bij. En het mooiste van alles, deelnemen kost de ouderen helemaal niets.
3: Heel belangrijk is natuurlijk dat de clubs hun clubhuizen kosteloos ter beschikking stellen. En daarom kunnen wij dit kosteloos aanbieden. De ouderen worden steeds ouder en er komt heel weinig aanwas, jonge aanwas, omdat er weinig woningbouw is. Dus de vergrijzing gaat dubbel zo hard.
5: Als je praat met elkaar, het is niet alleen dat gooien, maar ook het spelen en het sociale.
0: Ja, Jan dus.
2: Kan echt niet.
0: Nou, hallo, we zijn bijna een minuut verder.
2: Ja, hallo, het is super vroeg in de ochtend.
0: Hij speelt met z'n ballen.
2: Mensen zijn net wakker aan het worden. Even rusten.
0: Hoe had ik het moeten zeggen dan?
2: Niet zo.

0: Cici Peniston, we got a love thing. Zal ik hier maar geen gekke woordgrappen over maken over
1: niet.
0: Deze mevrouw haar naam dan? Dat is een gekke artiestennaam eigenlijk, hè?
1: Wat is haar naam? Sorry, ik hoorde het niet.
0: Cici Peniston.
1: Oh, ja, oké. Okay. Nee, dus. Doe maar niet.
0: Zometeen Sam Veld en Show Me Love en Drive Safe, Mel Smith en Niall Horan.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Pout Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Miles Smit en Niall Horan hoorde je Drive 7. We gaan het hebben over de huttenbouw in jouw dorpie.
1: Oegstgeest.
0: Ja, ben je er ook geweest?
1: Nee, ik was uitgenodigd om dus bij de grote afsluiting te komen. Lekker bij een, hoe heet zoiets?
2: Barbecue.
1: En een kampvuur en dat soort dingen te komen staan. Maar toen werd ik uitgenodigd door mijn ouders om te komen barbecuen. Dus ik dacht, ik heb mijn ouders al een tijdje niet gezien. Dus die gaan heel eventjes iets voor.
0: Kijk,
1: ik was er helaas niet bij dit keer.
0: Nou, onze Paul Albers was er wel bij de huttenbouw. Hut 16, zo heet dat. Ik ben trouwens ook van de huttenbouw, hè, vroeger. Ja, jij weet dat. Ja, nou, ja, dat weet je.
2: Nee, ja, maar ja, ik hoorde niet goed wat je zei. Dus ik vroeg van jij.
0: Ja, ik was namelijk burgemeester van het Huttendorp.
2: Ja.
1: Oh, ja, dat is leuk.
0: Dan mocht je, was in Hazenswoude en dan mocht je je daarvoor inschrijven. En dan moesten alle kinderen van het Huttendorp stemmen. En toen werd ik burgemeester. En dan krijg je ook, zo hadden ze zo'n hoed gemaakt. Gewoon geknutseld. Alleen, ik ben niet zo groot.
1: Ja.
0: Dus die hoed die zakte de hele tijd over mijn gezicht heen. En toen hebben ze met een krant, die hebben ze een soort van opgerold en aan de binnenkant er geplakt. En toen opgezet.
2: Toen bleef hij wel zitten.
1: Oh. Maar wat mocht je doen als burgemeester zijn dan?
0: Nou, sowieso ben je dan de baas van het dorp. Dus je hebt ook zo'n ketting om en de sleutel van het dorp. En iedere ochtend mocht ik de vlag hijsen, want dan was het dorp weer geopend. En wel heel racistisch eindigde dat, want ik ben geadopteerd. Maar ik ben zelf bruin.
1: Ja.
0: En mijn ouders niet. Dus mijn moeder stond daar vol trots te kijken hoe ik dan tot burgemeester benoemd werd. Ja. En toen stond er een meneer naast haar en die zegt tegen mijn moeder: mevrouw, snapt u dat nou? Dat ze zo'n zwarte burgemeester maken.
1: Oh.
0: Ja. En toen is mijn moeder, die heeft niks gezegd. Die is omgedraaid en weggelopen.
1: Oh, man.
0: Erg, hè?
1: Ja. Oh, wat erg.
0: Ja.
1: Zo, oké. Okay. Welke gemeente was het ook alweer?
0: Hazerswoudendorp.
1: Oké, okay. Nee, dankjewel.
0: Zijn ze niks gewend. Nee. Ik was ook de enige donkere inwoner in 1981 toen.
1: Oh, jeetje.
0: Maar goed, we gaan naar hut 16. De reportage, onze Paul Albers was erbij. En die sprak met de organisatie ook over bouwvergunningen en zo. Want ze waren net op het punt dat ook de verdiepingen erop mochten.
3: Nou ja, vandaag gaan ze waarschijnlijk de tweede etage erop zetten op de hut. We hebben spelletjes gehuurd. Dat de kinderen ook nog even uit de zon in de spelletjes kunnen doen. En ze kunnen een eigen vlag maken voor hun hut. Dus om 4 uur is het einde van de dag en dan gaan ze weer naar huis.
4: Om op zondag weer verder te bouwen. Daarover Suzanne Vlasblom van de organisatie.
5: Dan starten we om 11 uur, want ja, zondag hè, moeten we ietsje later. Dan is het waar ze naartoe werken, is echt het mooi maken natuurlijk van de hut. Komen de ouders ook. Die komen vanaf 1 uur of 4. En dan is het natuurlijk het showen van wat je gebouwd hebt al die dagen. En daar komen altijd heel veel ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's op af. En dan is het hier één groot feest. En zeker met dit weer hebben we heel lekkere hamburgers. En kan iedereen lekker een hapje mee eten.
4: We spraken ook met een aantal huttenbouwers. Allereerst voor Matteo de vraag of hij voor de eerste keer meedeed aan hut 16.
6: Ik heb 2 keer eerder al meegedaan. Dus dit is mijn 3e keer.
4: En wat vind je hier leuk aan?
6: Je doet gewoon veel samenwerken. Je kan, en je oefent om gewoon met gereedschap te werken.
4: Aan Willem en Tobias vroegen we of het bouwen van hun hut al een beetje opschoot.
7: Ja, zeker. Maar alleen hebben we nog geen vergunning.
4: Oké, okay. Want daar willen jullie wel voor gaan, voor een verdieping erbovenop. Want dan is er een vergunning nodig, hè?
7: Ja, daar willen
8: we wel voor gaan.
7: We hebben al 2 keer geprobeerd, maar nog steeds niet stevig genoeg.
4: Okay. En heb je ook tips gekregen hoe je het dan wel stevig krijgt?
7: Ja, we moeten het van de bovenkant is het heel stevig, maar van de onderkant is het wat
8: minder stevig.
4: Hadden jullie van tevoren al een idee van, hadden jullie een soort van tekening gemaakt of hadden jullie een idee in je hoofd? Of jullie zeggen gewoon maar, hup, hier een stuk hout, een paar spijkers en gaan?
7: Ik had al een idee in mijn hoofd, het is ook gebeurd.
4: Het werd al even genoemd, de vergunning om een verdieping bovenop de hut te mogen bouwen. Rowan Green was de man die over de vergunningen ging. Hij vertelt over zijn taak.
9: Ik let erop dat het gewoon stevig staat. Dat het moet een goede stevige basis zijn. Zodat als we met meerdere mensen opgaan, dat hij niet omvalt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dus wat ik ook altijd tegen die kids zeg, is ikzelf moet erop kunnen springen, dansen, noem maar op. En ik moet het dan ook veilig vinden. En als dat punt is bereikt, dan krijgt ze van mij een bouwvergunning. En dan mogen ze er dus met z'n allen bovenop.
4: Gelukkig was het hele weekend droog. Maar ook wel warm, zeker als er in de volle zon moest worden gebouwd. Je hoort Suzanne Vlasblom daarover.
5: Het had wel ietsje koeler gekund, maar hier hebben we ook wel goede dingen voor. We hebben petjes, we hebben goed schaduw, we houden ze in de gaten. We roepen om drinkwater. Heb je het te warm? Ga even zitten. We hebben sproeiers, daar zijn we nu druk mee bezig om die aan de praat te krijgen. En dan hopen we dat we zo wat verkoeling kunnen brengen. En natuurlijk zal er ook heus nog een ijsje komen en een zakje chips voor het nodige zout. Dus we hebben het wel onder controle.
0: De huttenbouw in Oegstgeest. En je kan de reportage terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ben jij nooit bij de huttenbouw geweest dan in het dorp?
2: Nee, volgens mij niet.
0: Het was toch toen?
2: Ik heb geen idee. Ik kan het me niet herinneren.
0: Ik weet dat in Leiden-Dorp een paar jaar geleden ging Alexander van der Zel. Die doet ook verkeersregelaars dingen. Die heeft met Halloween wat gedaan. Die heeft hier toen ook een paar jaar nog huttenbouw gedaan.
2: Ja.
0: En vorig jaar is het niet doorgegaan. Kunnen we eens even uitzoeken of we dit jaar...
2: Dat weer.
1: Ja.
2: Ik ben er wel één keer geweest om te filmen, maar niet in mijn jeugd.
1: Jij filmt? Nee, grapje.
2: Ja. Hallo, zeg. Hallo.
0: Wat is dit? Jullie zijn normaal altijd, we doen dezelfde kleding aan en kijk, ons is het.
2: Ja, ik weet ook niet waar dit is. Die sauna heeft geen goed gedaan.
0: Wat een haat. Goed.
1: Gewoon verbaasd.
0: Dat ze filmt. Maar ze heeft toch een paar keer
2: gevangen. Ik zoek geen vraag jou vervangen, Brigitte.
1: Ja, maar niet regelmatig is het te horen van... daar heb ik een keer gefilmd, zo casual, zeg maar. Dat past niet, verbaast me.
2: Nee, ik hou zulke dingen altijd een beetje privé, hè.
1: Oh ja, heel goed.
0: Zij heeft toen Douwe Bob gefilmd bij...
2: Was ik hoogzwanger, stond ik daar met die camera.
1: Oh man.
0: Ja, Douwe Bob was in de buurt en ze was ineens hoogzwanger.
2: Ja, Bob zwanger.
0: Dat was heel vaak bij Douwe Bob.
2: Dat gebeurt vaak, ja.
0: Zijn vrouwen altijd zwanger. Goed, Simply Red, Fairground.

0: hoorde je hier bij Centraal Plus het weekoverzicht. Zometeen gaan we het nog hebben over AZC's in Leiden. Ik kan nu alvast wel een klein tipje van de sluier oplichten. Gisteren ging burgemeester Heikoop daar op bezoek. Daar hadden we het over in Centraal Plus, de burgemeester. Toen moest dat bezoek nog plaatsvinden. Wat een hoop haatreacties weer op Facebook.
1: Oh, ik vind die mensen echt zo stom.
0: Ja, ik ben nu ook een keer bedreigd. Als slechte journalist die niet kritisch was.
2: Zo dan, oké.
0: Maar het gaat oké met me weer, hoor.
2: Gelukkig
0: al die online bedreigingen van die

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Taylor Swift, Anti-Hero bij Centraal Plus. Koffie?
1: Theetje.
0: Theetje?
2: Ik wilde hetzelfde zeggen. Ja, theetje.
0: En dan groene thee?
1: Ja, doe maar.
0: Ik heb nog gember op mijn bureau liggen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, lekker. Doe maar.
2: Lekker, ja.
0: Ja, en gezond, hè. Het schijnt heel erg... Ik doe wel nu...
2: Jij drinkt het nu. Nou, kijk eens hoe gezond hij er eens uitziet.
0: Ik drink
2: ook,
0: het, maar als het dan op is, dan kou ik het ook nog op.
2: Oh.
0: Want het is heel gezond voor je, volgens mij, pure gember.
2: Dat volgens mij ook wel, alleen...
1: Vind ik dat wel een soort heftig of zo?
2: Ja, ik krijg het een beetje de kriebels van.
0: Ja, ik ook, maar ik doe het wel, want het is gezond. Ja. Je valt er vanaf.
2: Mm-hmm.
0: Dus,
2: en het is dat je dan geen trek hebt in andere dingen meer? Of,
0: Nee, het schijnt helemaal je darmen van binnen en opgehoopt vet los te maken. En zo.
2: Oh.
0: Dus,
1: oh. Nou... Kou nog maar even door.
2: Sorry.
0: Koop nog maar een boom.
2: Ja.
0: Ik weet niet wat jij hebt vandaag.
2: Nee, het is op dreef, hè? Geen idee.
0: Ja. Ze was zo leuk toen ze 10 jaar geleden binnenkwam hier.
2: Ja, toen zei ze niet zoveel.
0: Zo verlegen. Nog geen make-up op en zo.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar goed, anyway. Dat kan verkeren. Zometeen hoor je Bruno Mars, Risk It All. Maar eerst gaan we naar de bijen. Want de bijen in Leiden-Dorp, die hebben er een huisje bij.
1: Ja, een bijenburgt. Ja.
0: En wat is dat?
1: Dat is iets anders dan een bijenhotel in ieder geval. Een bijenburgt, het ziet er op afstand een beetje uit als een hoopje zand eigenlijk. Maar het is dus leemzand. En daarin zitten dus ook stenen en stukken hout. Waarin al van die kleine gaatjes geboord zijn. En dat is dus omdat 90% van de wilde bijen in de grond leeft. En er zit in zo'n bijenhotel. Het is eigenlijk een huis voor de wilde bijen.
0: Maar iedere keer als wij een item hebben en dan vraag ik iets, kom je met een Wikipedia uitleg.
2: Ja,
0: ze
2: weet echt veel. Het is echt zo goed.
1: Sorry, denk ik.
2: Nee, geen sorry. Juist leuk.
0: Nee, maar oké. Ja. Let op, hè. Want stel dat we het andersom zouden doen. Nou, we gaan het hebben over de bijenburg. Ja, Joyce, wat is dat?
2: Ja, geen idee. Nee. Brigitte, praat ons even bij.
1: Ik heb die uitleg gehad. Ik weet dat toch allemaal?
0: Nee, dat is waar.
2: Ja, maar dat zegt nog steeds niks.
1: Ik heb geen idee waar ik het over heb.
2: Mijn geheugen tegenwoordig. Dus als ik er geweest ben, zou ik het nog niet weten volgens mij.
0: Zoals jij nu overkomt hier in de uitzending, is het als wij alle drie mee zouden doen met de slimste mens. Zet iedereen zijn geld op jou.
1: Ja. Nou, geloof me, volgende week ben ik het allemaal vergeten.
0: Ik vraag jou volgende week wat een bijenburg.
1: Is goed, doe maar.
0: We gaan naar de bijenburgt die geopend werd trouwens door oud-burgemeester Leila Driessen.
3: Wij zien achter ons een bijenburgt van leem. Dit om te helpen het uitsterven van de bijen te voorkomen. Dit is ontzettend belangrijk omdat de bijen voorzien in ons voedsel. Zij bestuiven de vruchten, ze bestuiven de koffie, ze bestuiven althans de koffieplanten. Ze bestuiven pompoenen, bloemen, ga ze maar door. Zonder bestuivers is er heel weinig leven op dat gebied.
4: Een bijenburgt is eigenlijk een plek waar wilde bijen kunnen wonen, want ze moeten gangetjes graven waar ze hun eitjes leggen. En de meeste mensen zetten bijvoorbeeld een bijenhotel neer, dat zie je nu heel vaak. Alleen is het zo dat meer dan 90% van de wilde bijen, die heel belangrijk zijn voor het ecosysteem, in de grond leeft. Dus eigenlijk als je een bijenhotel ophangt, is dat ook heel goed, want daar gaan andere soorten bijen in. Maar je kan het beste voor de wilde bij gewoon een hoopje zand of een hoopje leem in de zon leggen in je tuin.
3: Deze bijenburg is op stand gekomen via de Stichting Puerto Cruz. Die gevoed wordt door een megastore hier in Leiden-Dorp. Die het ook heel belangrijk vindt dat het bedrijfsleven iets doet voor de natuur.
4: We hebben het in onze groene community gedeeld van... wie vindt het leuk om mee te doen met het bouwen van een bijenburg? En toen hebben veel vrijwilligers zich aangemeld. En we hebben het samen gedaan. Dus die vrijwilligers kunnen het nu ook uitdragen hoe belangrijk het is om de wilde bijen te helpen.
0: Ja, en ik zou eigenlijk nu Bruno Mars gaan draaien met Mariah Carey en JD. Maar vanwege de bijen, ik had hem gisteren ook al gedraaid in mijn eigen show tussen 9 en 11. Of tussen 9 en 1. Een liedje, ja, het heeft helemaal niks met bijen te maken. Maar ik had wel de link die werd gemaakt in de uitzending met honey. Nou, bijen, honing, honey. Wie had er een hele grote hit met honey? Dan kijk ik wel naar Joyce.
2: Ja, dat weet ik wel, maar dat weet ik nu even niet. Mariah Carey. Ja.
1: Oh.

0: Bruno Mars, Risk It All en Mariah Carey en JD en Honey. Je had niks met honing te maken, maar toch de link met de bijen die we even maakten hier in het weekoverzicht. Straks Lola Young, Messi komt eraan, maar eerst de asielzoekerscentra in Leiden. Ja, de opvang gaat goed in Leiden, zegt burgemeester Peter Heikoop in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Maar daar is niet iedereen het altijd mee eens, hè, op Facebook. Dus dat heb ik ook tegen hem gezegd in die uitzending. Toen zei hij, maar als ik die mensen dan in het echt tegenkom, valt het wel mee. Dat hebben we geweten toen we dit op Facebook zetten afgelopen weekend. Bijna 200 echt haatreacties.
1: Ja.
0: En ook naar mij toe, maar ook naar de burgemeester toe. Ik heb het vorige week, hebben we het hier geloof ik ook al over gehad. Doe even normaal van achter je computer.
1: Ja, dat vooral. Toetsenbordridders.
0: Ja, nou, er werd zelfs deze week bij ons op Facebook opgeroepen door iemand. Of iemand anders dan niet gewoon even het in de fik kon gaan steken.
2: Ja, maar ja, dat gebeurt natuurlijk nu ook op diverse locaties, hè?
0: Ja.
2: En dan denk ik van, oké, dus jij gaat klagen over mensen die uit een of andere noodsituatie komen, die, nou ja, onderdak nodig hebben, zeg maar. Dat die dus allemaal, dat is gaaijes en dat is tuigen, die mogen hier niet. En dan kom jij de boel in je eigen land, waar je dus trots op moet zijn, om je in je eigen omgeving, ga je dan in de hens lopen steken.
0: Ja, of denken zij dan dat dat een warm welkom is?
2: Nou, ik, ja, nou, dat.
0: Wauw.
2: Ik kan hier zo boos om worden. Ja, nee, terecht ook.
0: Nou goed, we hadden het er in ieder geval over met burgemeester Peter Heikoop.
3: Nee, ik spreek ook veel met mensen. En dan hoor ik echt wel over de zorgen. En dat gaat soms over zorgen die echt wel oprecht zijn. En ook al terecht zijn als het gaat over de woningnood, over het feit dat mensen een huis zoeken. En soms worden ook bepaalde dingen aan elkaar verbonden. Als je er met ze over doorpraat, dan komt het vaak er helemaal niet zozeer op neer dat het aan de asielzoekers ligt. Alleen, ja, er is wel een soort klimaat geschapen, ook door aangewakkerd door sommige politici, waarin ja, zij de zondebok worden gemaakt. Ja, en daar zou ik wel voor willen waken. En ik moet zeggen, als je de gesprekken voert, dan heel veel inwoners die zeggen ook van ja, we bedoelen dat ook niet zo, want ik spreek zelf ook wel eens met mensen die echt over de schreef gaan. En dat moeten we ook wel normeren.
4: Is dat gewoon een geel om hulp? Een schreeuw om hulp?
3: Nou ja, het is in ieder geval wel iets waar we ons als bestuurders en ook de landelijke politiek zeker zich ook toe moeten verhouden. Van, we hebben heel veel dingen niet op orde. Ook gewoon als het gaat over toegang tot onderwijs, toegang tot de woningmarkt en dergelijke. Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een huis, een dak boven het hoofd. Tegelijkertijd.

0: Er is gewoon nog niks gebeurd. En natuurlijk, recent kwam er naar buiten een steekincident aan de Haagse Schouwweg. Ja, als ik daar dan op inzoom, dan blijkt dat het is geweest een vechtpartij waarbij twee mannen, de ene een mok op de kop van de ander heeft geslagen. Is niet goed, hè? Het was een vechtpartij, fout. Veroordelen we ook, maar dat is geen mestrekkerij geweest of zoiets. En ja, Rudo, ik geef het je ook te doen. Er wonen daar meer dan 740 mensen bij elkaar. Waaronder een aantal met trauma. Ja, kan er dan een keer wat gebeuren? Ja, natuurlijk gebeurt daar ook iets. Maar dat betekent niet dat de openbare orde in het geding is geweest of de veiligheid van omwonenden. Dat is allemaal niet aan de orde.
1: De hele uitzending terug te vinden op onze website centraalplus.nl. Centraal Plus, de burgemeester dus. Zometeen ook nog even een heel ander onderwerp. We gaan het hebben over de bruidsparen. We hebben het vorige week over gehad, maar nu met de burgemeester zelf. Omni Thijs komt er nog aan. Wax heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst Lola Young. Dit is Messi in het Centraal Plus weekoverzicht. You know.

0: Heb je Lola Jong wel eens gegoogeld of gezien?
1: Nee.
0: Hoe denk je dat ze, als je nu dit plaatje hoort, hoe denk je dat Lola Jong eruit ziet?
2: Oh jee. Ik heb haar wel eens gezien, geloof ik.
1: Oh jawel, ik denk ik ook. Dus ik kan nu niet meer. Okay. Want ik zou nu zeggen een donkere mevrouw.
0: Dit is Lola Jong.
2: Oh, never mind. Oh. Dat is niet wat ik verwacht
0: had. Nee, maar als je Lola Jong tegenkomt in een steegje, dan zou je er zo een euro naartoe gooien.
1: Oh. Nou, dan vind ik deze foto nog wel meevallen.
2: Ja.
1: Maar ik weet nu ineens wel weer van, oh ja, die heb ik inderdaad gezien. Ja.
0: Ja.
1: Niet heel verzorgd.
0: Nee, ik vind dat mooi omschreven.
1: Ja.
0: We gaan nog even hebben over bruidsparen. We hebben het vorige week ook over gehad. Onze verslaggever Anita Jansen was toen naar die bruidsparen toe geweest. En we vroegen aan burgemeester Peter Heikoop ook wat hij er nou van vindt om die bruidsparen toe te spreken in de Hooglandse Kerk. Die bruidsparen die jubilea vieren.
3: Ja, dat is een geweldige middag, zou ik willen zeggen. Het gaat inderdaad om de mensen die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Die krijgen een uitnodiging. Dat zijn er heel veel in Leiden. Want heel veel mensen worden gezond en vrolijk oud in Leiden.

0: Dus die kan ik niet meer allemaal bezoeken. Dat was onder mijn voorganger ook al zo. En deze opzet is ontzettend leuk, want mensen ontmoeten elkaar, kunnen verhalen uitwisselen. Ja, het is voor mij ook echt een cadeautje. Ik ga alle tafels langs, ik spreek heel veel mensen. En ja, er zit nog zoveel vrolijkheid en energie in heel veel mensen die soms al richting de 100 zijn. En daar dan nog gezellig met elkaar lunchen, we regelen een taartje, we hebben muziek. En er zijn altijd heel veel bijzondere verhalen.
1: Heeft u nog een, ik wilde net vragen naar een zo'n bijzonder verhaal. Heeft u het geheim voor een goed huwelijk ontdekt?
0: Ja, ik heb het ultieme geheim. Weet ik niet of dat bestaat, maar je krijgt altijd heel veel adviezen. Ik vond het heel mooi dat een echtpaar zei ook van ja, je moet goed naar elkaar luisteren, maar je moet elkaar af en toe gewoon een beetje laten kletsen. Dat is ook een geheim en doorzetten, toch ook wel. Want sommigen gaven aan van ja, wij hebben ook wel echt wel moeilijke tijden gehad, maar dan toch ga je ervoor. Maar het is wel heel leuk om te zien, Rudo, dat sommige stellen, die houden elkaar echt nog zo heel lief vast. En dan ben je gewoon 65 jaar getrouwd. Ja, ik kan daar niet anders dan die liefde helemaal meevoelen en denken van, oh, hoe mooi is dat. Dus ik hoop dat ik dat over 65 jaar ook

0: Jaren 80 met Wax, Building a Bridge to Your Heart. Het is 8:30, tijd voor het nieuws. Daarna voor Pommelien Thijs. Ik moet gaan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Wout Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij en Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. En daarmee is het alweer 9:50. Je luistert naar Centraal Plus, waar we het gaan hebben over de Leidse geschiedenis. In de podcast De Leidse Geschiedenis met Joost en Joost. Kijken jullie dat wel eens?
1: Ik heb het nog niet gezien.
2: Nee, nou, ik kijk het wel. Ik vind het echt oprecht heel leuk.
0: Maar ja. Hij is dus een soort van viral gegaan door Jochem Meijer. Die heeft hem een keertje gedeeld op zijn story. Story. En toen gingen de bezoekers echt mega omhoog.
1: Oké. Okay.
0: En het is echt iedere week, nou, of om de week 10 minuten Leidse geschiedenis. En dat kan gaan over waarom bepaalde kerken bepaalde ornamenten hebben. Of waarom je iets in het straatbeeld ziet. Maar in dit geval gaat het over Leiden en de wetenschap. En over Christian Huygens.
3: Eén daarvan is inderdaad Christian Huygens. Die is niet zeg maar als hoogleraar verbonden geweest aan de universiteit. Is er wel student geweest. Ja, en Christian Huygens wordt wel gezien als een van de grootste wetenschappers uit de 17e eeuw. Met de telescoop. Kwam hij veel verder dan anderen.
4: Titan.
3: De maan Titan, van Saturnus, heb ik boven gezegd, heeft hij ontdekt. Een slingeruurwerk natuurlijk, daar kennen we hem eigenlijk ook van. En hij ging, als ik me niet vergis, al vrij vlug na zijn studententijd kwam hij aan het hof te werken. Maar het is wel een Leidse student. En hij is, het is er wel eentje die dus in het begin van de 17e eeuw de universiteit kleur gaf. En dat is best bijzonder dat zo'n grote wetenschapper aan de Leidse universiteit verbonden is geweest, of in ieder geval student is geweest.
5: Dit is Centraal Plus, ook

0: Jij zit te kijken naar Joyce.
1: Ja, ik denk dat ik weet waar ze het over heeft.
0: Wat dan?
1: Het gaat over een zwart t-shirt of zo, toch? Ja. Nou, ik zag jou wat uit. Nou, je bent in stijl.
0: Hey. Ik heb een zwart t-shirt aan.
1: Ja, wat goed.
0: Camisa negra. En camisa is zwart.
2: Nee, ja, bijna.
0: Camisa is hemd. En negra is zwart.
1: Ja.
0: En la is het. Dus het is het zwarte hemd.
1: Ja.
0: Ik kan ook Spaans, hè? Dus volgende keer kan je gewoon naar mij kijken.
1: Ja, nee, is goed.
2: Ja, ja, als hij op vakantie gaat naar Spanje, loopt hij overal. La camisa negra. Ja. La camisa negra.
1: Wil je wat drinken, meneer? La camisa negra.
0: En iedere keer krijgen we weer een zwart hemd.
1: Ja.
0: We zijn bijna aan het einde van de uitzending. We gaan het nog heel even hebben over muziek. In Rudo kwamen we namelijk een meneer tegen met een gitaar. En ik hoopte eigenlijk dat hij een stukje ging spelen, maar het was een cadeautje bleek. Goedemiddag. Ja, ik zie iemand met een muziekinstrument.
3: Ja.
0: Net gekocht? Les gehad?
3: Ja, ik heb een gitaar voor mijn kleindochter gekocht.
0: Oh, dus u speelt er niet zelf op?
3: Nou, heb ik wel gedaan, maar dat is weer een tijd geleden.
0: Maar is ze dan geïnspireerd door u dat ze dacht van, hé, maar als opa het...
3: Nee, ze is gewoon muzikaal van zichzelf en ze zingt heel mooi. En nu komt de gitaar er nog bij.
0: En hoe oud is zij dan?
3: Zij is 13.
0: Maar heeft ze dan ambities om uiteindelijk ook op podia voor het publiek of vooral lekker thuis?
3: Ze is redelijk, zeg maar, bescheiden en verlegen, maar ze... treedt ook wel eens op. Ze zit ook op een zangschool, dus het gaat allemaal heel goed met haar.
0: En dit is een verrassing voor haar dan, of weet ze het al dat die komt?
3: Dat weet ze nog niet, want ze is binnenkort jarig. Ja.
0: Nou, dan hopen we niet dat ze kijkt, maar dat komt vast wel goed.
3: Oké.
0: Precies. Ja, het cadeautje voor zijn 13-jarige kleindochter, hè, geloof ik dat ze...
1: Klinkt cadeau ook, hoor.
0: Een gitaar.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Ja, heel leuk, kan je heel lang wat aan hebben, toch?
1: Ja, zeker.
0: Tim Akkerman, vroeger van Direct, die was ook met gitaren in de weer. En nu leeft hij ervan.
2: Ja, zo kan het gaan.
0: Jij ook, je hebt een camera.
1: Ik ben er nog steeds niet. Nee.
0: Tot zover de show. Johan die kreeg vroeger een microfoon voor zijn verjaardag. Nou, moet je kijken waar die is.
1: Ja, nou, wat goed
2: gaat
1: van
2: goed,
1: hem.
2: Joh.
0: Zometeen hoor je hem weer hier op de radio tussen 9 en 11. Wij zijn er volgende week weer met het Centraal Plus Weekoverzicht.
1: Doei.
2: Ik miste de cue.
1: Sorry. Doei, tot volgende week.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Johan Hoogendijk.

Ben Howard en Keep Your Head Up. Aan het begin van het eerste uur hier zo op Centraal Plus. Ja, het is zaterdagochtend 30 mei en het zonnetje begint er langzaam door te komen. Het belooft een heerlijke warme dag te worden. En ik ga je lekker vermaken met een hoop leuke dingen. Sowieso lekkere muziek. Nou, we gaan zo meteen even agendatips met je doornemen. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. En we hebben een weekendclassic voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we deze week terug naar het jaar 1984. En we gaan ook dit uur nog even aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 30 mei 1993. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien zometeen hier op Centraal Plus. Maar natuurlijk, op deze heerlijke zaterdagochtend draaien we natuurlijk de lekkerste muziek voor je. Of je nou net je bed uitkomt, of misschien ben je wel al in de sportschool geweest. En ben je toen een beetje rust. Nou, met deze track lukt dat niet echt, want die is wel lekker up tempo, moet ik eerlijk zeggen.

Hanna mee en wacht op mij. Ja, het is tijd geworden voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. De inwoners van Zoeterwoude die kunnen vandaag weer naar het Repair Café in het muziekcentrum. Van 10 tot 2 kunnen bezoekers daar terecht. Met hun defecte huishoudelijke apparatuur, kleding, lampen, kleine meubels, speelgoed, fietsen, noem het maar op. De groep enthousiaste medewerkers is daar aanwezig om je te helpen alles weer in de juiste staat te krijgen. En morgen kun je tussen 2 en 4 naar de Kroonbeursbrug in Leiden. Amnesty Leiden, Leiden-Dorp, die organiseert een wandeling langs plekken en gebouwen die iets te maken hebben met mensenrechten. De tocht duurt ongeveer 2 uur en de deelname is €6 per persoon. Aanmelden kan tot en met vandaag via amnestyleiden@gmail.com. Nou, en in het kader van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude kun je morgen tussen 2 en 4 naar het muziekcentrum in Zoeterwoude voor een concert van de Sint-Jans-fanfare. Zij nemen je mee op reis door de geschiedenis van Zoeterwoude. En op onze website vind je een interview van Daphne Ruiter en Nico van der Ploeg die bij Elmar in de middagshow waren om hierover te vertellen. Check even dat interview. En dan van 9 tot en met 12 juni wordt de Leidse avondvierdaagse weer gehouden. Iedere avond wordt er 5 kilometer gewandeld. En de routes die gaan langs allerlei verschillende plekken in Leiden. Op vrijdagavond is er een feestelijke intocht waarbij alle deelnemers een medaille krijgen. Nou, kijk voor meer agendatips op onze website centraalplus.nl. Van wij door met lekkere muziek. Ja, deze man die won de afgelopen editie van The Voice. Hij zat in het team bij Suzanne en Freek. En dit is zijn eerste zelfstandige single. Ruben Hille en

0: Centraal Plus. Ja, we zijn onderweg naar de Weekend Classic van deze week. En daarvoor gaan we zo meteen terug naar het jaar 1984. Ook heb ik voor je klaarstaan Rondé en Love of My Life. Maar eerst tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Wout Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Stay hier op Centraal Plus. Waar het inmiddels tijd geworden is voor de weekendclassic van deze week. Elke week nemen we je mee naar de jaren 80 voor een grote hit uit die tijd. In dit geval het jaar 1984, het jaar dat de film The Woman in Red in de bioscoop verschijnt. En voor de film was natuurlijk een soundtrack nodig. En daarvan kwam hij uit bij de Amerikaanse singer-songwriter Stevie Wonder. Nou, voor de opnames moest Stevie afreizen naar Rosbach, een klein stadje vlakbij Frankfurt. En Stevie komt daar terecht in de opnamestudio van Frank Farian, het brein achter Boney M en Milli Vanilli. Nou, Stevie Wonder laat de track horen die hij gemaakt had en Frank was meteen enthousiast. De song gaat simpelweg over iemand die een ander opbelt om te vertellen dat hij van haar houdt. Nou, het nummer werd een groot succes en stond in meerdere landen op nummer 1, zo ook in Nederland, waar het 3 weken bovenaan de hitlijst bleef staan. Nou, de weekendclassic voor vandaag, Stevie Wonder en het heerlijke I Just Called to Say I Love You uit 1984. No.

0: Cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it hier op Centraal Plus. Een grote hit in de 30, onze hitlijst. Die hoor je vanmiddag weer tussen 5 en 7. En niet met Erwin, die is er even lekker tussenuit. Je hoort mij vanmiddag tussen 5 en 7 met de grootste hits van dit moment. Zometeen gaan we aan het rad draaien. Daarvoor

daarmee tijd geworden voor het rad. We gaan het rad even een slinger geven. En dan gaan we zo eens even kijken waar die op stil komt te staan. En dan gaan we naar de hitlijst van 30 mei 1993. En dan gaan we eens kijken wat we voor je mogen draaien. Nou, dat weten we bijna. Dat rad dat staat bijna stil. Ja, daar staat niet. Op het getal 27. We gaan eens kijken in de hitlijst van 30 mei 1993. Wat vonden we daar toen op nummer 27?

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Meteen de bioscoopagenda. Ik heb eventjes de bioscoop top 5 voor je opgezocht. Wat zijn de best bezochte films van het moment? Ik heb even een overzicht voor je zometeen van de 30. Hoe zag de 30 er vorige week uit? Dus wat waren toen de nieuwe binnenkomers? En hoeveel zakken zaten erin? En ik ga nog even de top 3 met je doornemen. Nou, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Niet met Erwin deze keer, die is er even lekker tussenuit. Je hoort mij vanmiddag tussen 5 en 7 met de grootste hits van dit moment. Ja, en natuurlijk aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. Die ga je dan van me krijgen. En ik heb er eventjes eentje bij gehaald die ik ook een paar weken geleden al had. Alleen toen was het niet echt barbecue weer, nu wel. Dus die kan je misschien vanavond wel lekker op de barbecue gooien. Nou, dat zou meteen allemaal natuurlijk. Ja, jongens, deze gasten, die maken hits aan de lopende band.

0: Tom O'Dell en Lost Frequencies met Black Friday hier op Centraal Plus. Waar het inmiddels tijd geworden is voor de bioscoopagenda. We gaan eens even kijken wat er zoal in de bioscopen draait. Ik heb even de top 5 voor je opgezocht. Op nummer 5 deze week, The Sheep Detectives. In deze familiefilm speelt Hugh Jackman een herder genaamd George, die zijn geliefde schapen iedere avond voorleest uit detectiveboeken. Op nummer 4 deze week, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus precies wat hij heeft gevraagd. En al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En deze week op nummer 3, de Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. The Movie wordt schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi. En vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn moeder moeilijk in bedwang kan houden. En dan de nummer 2 van deze week is The Devil Wears Prada 2. Ja, de opvolger van het succes uit 2006 natuurlijk, hè. En Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep, die voert de intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. En dan op nummer 1, het kan ook bijna niet anders. De film Michael, hè? De film over de artiest Michael Jackson. Van de tijd dat het allemaal begon als frontman van de Jackson 5. Tot het moment dat hij de King of Pop werd. De grootste superster aller tijden. Dus daar kun je even naartoe dit weekend, naar een van deze films. Die draaien allemaal hier in de regio. Ja, vanmiddag gooi je weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. En dan gaan we ook weer een nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Nou, we doen het nu nog even met de plustrack van deze week. Ja, en dat is de officiële teamsong voor het WK 2026. Wat binnenkort natuurlijk gaat beginnen. Shakira en Bruno Boy met Die Die.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Dre en Where's My Husband. Ja, zometeen heb ik voor je klaarstaan de Bausa met Magnetic. En we gaan natuurlijk zometeen eventjes de top 3 van de 30 met je doornemen. Maar het is nu tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Paut Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en naar het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pink and Just Like Fire.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, tijd voor het overzicht van de 30 van de afgelopen week. De lijst van 23 mei 2026. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers. Op nummer 26 Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En nummer 23 de hoogste nieuwe binnenkomer vorige week. Stella Lefty en Boston. Nou, verder hadden we 11 tracks die waren gezakt, 14 hits die waren gestegen en 3 bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit was de top 3 van vorige week met op nummer 3 Bruno Mars en I Just Might.
2: 3.

0: En dat was de top 3 van de 30 van de afgelopen week. De lijst van 23 mei. Op nummer 3, Bruno Mars en I Just Might. Op nummer 2, Somber en Homewrecker. En op nummer 1, Alex Warren en Fever Dream. Ja, zometeen krijg je nog de kooktip van me. Eens even goed opletten, kan je lekker meeschrijven, want dat is een lekkere maaltijd voor op de barbecue. Ja, maaltijd kan ik niet echt noemen, maar goed, iets voor op de barbecue zo meteen. Blijf luisteren, nu Ed Sheeran en Eyes Closed.
1: Centraal Plus.

Ed Sheeran en Eyes Closed. Ja, en als je dit hoort, dan weet je dat het einde van het programma nabij is. En dat je nog een heerlijke kooktip van me te goed hebt. Ja, in dit geval is het meer een grilltip, hè, omdat de temperaturen weer wat omhoog gaan. Dan hebben we vandaag een heerlijke grillburger met cheddar. Gegrilde bacon en zelfgemaakte basilicum tzatziki op het menu staan. Dit is echt de perfecte burger voor op de barbecue. Nou, wat heb je nou nodig om 4 broodjes te maken? Uiteraard 4 grillburgers, 4 plakjes bacon, 4 hamburgerbroodjes, 4 plakjes cheddar kaas, 100 gram yoghurt, Griekse stijl, en 1 teentje knoflook en 2 eetlepels basilicum. En dan heb je wat zoet-zure augurken nodig. Nou, om het helemaal af te maken, zou je dan ook nog wat naturel chips naast de broodjes hamburger kunnen serveren. Ja, zo heb je echt een heerlijk broodje hamburger om echt van te genieten. Nou, wil je nou dat recept van me ontvangen, dat kan. Stuur even een mail naar johan@centraalplus.nl. johan@centraalplus.nl. Zit het er voor mij op voor deze heerlijke zaterdagochtend? We gaan eruit met Key in the Crawl en I'll Be Waiting. Ik spreek je volgende week weer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manny Jampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

plekje naar beneden. Ja, inmiddels alweer 22 weken in de lijst te vinden. Hele goede middag en welkom bij de 30 van zaterdag 30 mei 2026. Ja, je hoort het al. Erwin die is er even lekker tussenuit. Dus ik ben vanavond bij je tot 7 uur met de grootste hits van dit moment. En in de lijst van deze week vinden we 13 zakkers, 11 stijgers en 6 die blijven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En we hebben 2 nieuwe binnenkomers waarvan je zo meteen de hoogste gaat horen op nummer 26. Maar goed, zover is het nog lang niet. Eerst gaan we door met de nummer 29 en dat is gelijk de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. En dat betekent dat er ook wel weer een paar plaatjes verdwenen zijn zo uit de lijst. En deze heeft er 33 weken in gestaan en die ga je dus niet meer horen vanmiddag.

0: Ja, deze plaatjes ga je dus niet meer terug horen in de lijst. Dat betekent dat we nu toegekomen zijn aan de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 29. Je hoorde Taylor Swift net al op nummer 30 met Open Light. En nu dus op nummer 29, de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. De nieuwe single van Taylor Swift en die heet Elizabeth Taylor.
1: Nieuw in de 30. Nummer 29.

0: Afgelopen woensdag heeft Ronald Koeman natuurlijk de selectie bekendgemaakt die meegaat naar het WK in Amerika, Canada en Mexico. En bij zo'n WK hoort natuurlijk een officieel teamsong. Nou, de officiële teamsong van het WK in Amerika, Canada en Mexico is tevens de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. Shakira en Bruno Boy op nummer 26 met Die Die.
1: De hoogste.

vorige week op nummer 22. Nu drie plekjes naar beneden. Naar nummer 25, Offenbach en Miles Away. Volgende week dan komt het nieuwe album op de markt van de Queen of Pop, Madonna. Confessions on a Dance Floor Part 2 gaat die heten. Ja, het is alweer het 15e studioalbum van deze Amerikaanse superster. En het bevat onder andere een samenwerking met Sabrina Carpenter. En die samenwerking vinden we terug in de 30 op nummer 24. Eén plekje winst dus voor Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love.

Op 30 mei, nou vandaag in 1973, won Ajax voor de derde keer op rij de Europa Cup 1. De Amsterdammers die versloegen in de finale Juventus uit Italië met 1-0 door een doelpunt van Johnny Rep. En op 30 mei 2005 werd Natalie Holloway voor de laatste keer gezien tijdens een schoolreis op Aruba. De Nederlandse Joran van der Sloot die zou in een undercover actie van Peter R. de Vries en Kees van der Spek hebben bekend dat hij haar om het leven zou hebben gebracht. Nou, tot op de dag van vandaag is haar lichaam nog altijd niet gevonden. En op 30 mei 2013 stond Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams op nummer 1 in Nederland. Het werd zelfs de grootste hit van dat jaar. We gaan door met de lijst van 30 mei 2026. En dan zijn we aangekomen bij de nummer 23. Vorige week nog op nummer 20, dus drie plekjes naar beneden. Voor Chazon en Freek en Halverwege.

Vorige week nog op nummer 17, nu 5 plekken naar beneden. Naar nummer 22, Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. Ik heb zometeen een overzichtje voor je van de nummers 30 tot en met nummer 1.

0: 30. Overzicht.
1: Ja, tijd voor het eerste overzicht van vanmiddag. De nummers 30 tot en met nummer 21. Op nummer 30, vorige week 29, Taylor Swift en Open Light. Op nummer 29, de eerste nieuwe binnenkomer. Diezelfde Taylor Swift, maar dan met de nieuwe single Elizabeth Taylor. En op nummer 28, vorige week 22, 31 weken in de lijst. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Op nummer 27, die blijven staan in de derde week. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. En de nummer 26, de hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag. De WK-teamsong voor Shakira en Bruna Boy en Die Die. En de nummer 25, vorige week 22, Offenbach en Miles Away. En nummer 24, vorige week 25, dus één plekje omhoog in de vierde week. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. De nummer 23, vorige week 20, 11 weken in de lijst. Suzanne Freek en Halverwege. En de nummer 22, vorige week 17, 10 weken in de lijst. Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Ja, en dan de nummer 21, die hoorde je net. Vorige week nummer 24. 3 weken in de lijst. Huggle en Solto en Jamaica. Ja, dan gaan we in ieder geval verder met de lijst. De lijst van 30 mei 2026. En dan zijn we aangekomen bij de nummer 20. Vorige week nog op nummer 17. Dus 3 plekken naar beneden. Voor Snelle en Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
1: De 30 Concertagenda.
0: Ja, we gaan eens kijken wat er zoal te zien en te beluisteren is dit weekend. Nou, je kunt naar de AFAS Dome in Antwerpen. Daar vinden we de K3 Originals. Suzanne en Freek die vinden we in de Gelre Dome in Arnhem. En je kunt naar de Melkweg in Amsterdam voor Meteor. En morgen dan vinden we ook Suzanne en Freek weer in de Gelre Dome in Arnhem. En Fleming die kunnen we vinden in Den Haag in het Zuiderpark Theater. En in de Astrand in Ede, daar vinden we Luna. En Twice, die vinden we in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tot zover de concertagenda van vandaag. Gaan we lekker door met de lijst. Ja, en daar vinden we op nummer 18. Vorige week nog op nummer 19. Dus één plekje winst voor deze heerlijke track. Van Olivia Rodrigo en Drop Dead.

Ze stijgt deze week 5 plekken naar nummer 17. Een X Plus track dus van Stella, Lefty en Boston. En dan zijn we in dit geval 1 plekje hoger. Dat vinden we op nummer 16. Een samenwerking tussen Criss Cross Amsterdam, Jans

Bauer, als jij hoort bij mij, blijven staan op nummer 16 deze week in de 30. Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste track van dit uur. Dat is uiteraard de nummer 15. Ze zakken drie plekken in de 12e week. Just Stay, Jack Styles en John en Turn the Lights Off.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: De nummer 14 van deze week voor Jack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. Ja, welkom tweede uur van de 30. De 30 grootste hits van dit moment. In dit uur de bekendmaking natuurlijk van de nieuwe plustrack. En we gaan de verjaardagen van 30 mei even met je doornemen. Nou, we werken langzaam toe naar de top 3 van deze week. Maar om je geheugen nog een beetje op te frissen, heb ik hier even een overzichtje voor je van de top 3 van de afgelopen week.
1: 3.

Just Might op nummer 2, Somber en Homewrecker. En de nummer 1 voor de 8e week, Alex Warren en Fever Dream. Nou, we gaan langzaam toe naar de top 3 van deze week. Ja, zouden veranderingen zitten? Je hoort het tegen de klok van 7 uur hier op Centraal Plus. Gaan wij lekker door met de lijst. Tot en met 5 juni staat hij in de Johan Cruijff Arena. En in de 30 vinden we hem op nummer 13. Hij blijft staan in de 11e week. Deze geweldige artiest met deze heerlijke track. Ik heb het natuurlijk over Harry Styles en American Girls.

Vorige week 26, Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It op nummer 18. Vorige week 19, Olivia Rodrigo en Drop Dead. En 17, vorige week 23. Twee weken in de lijst, Stella Lefty en Boston. Op nummer 16, blijf staan in de zesde week. Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En de nummer 15, vorige week 12 en 12 weken in de lijst. Just Stay, Jack Styles en John en Turn the Lights Off. Op nummer 14, vorige week nummer 15, 7 weken in de lijst. Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. En op nummer 13, blijf staan in de 11e week, Harry Styles en American Girls. Op nummer 12, vorige week nummer 14, 4 weken in de lijst. Sierra Spyro en Material Lover. En nummer 11, vorige week nummer 8, inmiddels alweer 7 weken in de lijst. Another en 54 Ultra en Talk To You. En dan zijn we alweer aangekomen bij de nummer 10 van deze week. Ja, daar vinden we Bebe Rexha, die haar eerste hit scoorde in 2015 met David Guetta samen. Hey Mama was dat. En nu is het dus de beurt aan Fadeless, die 21 jaar geleden hun grote hit Insomnia scoorde. Na het overlijden van zanger Maxi Jazz bleven ze gelukkig wel actief. En daar is dus nu de samenwerking tussen Bebe Rexha en Fadeless. New Religion stijgt één plekje in de vijfde week, de 30.

0: Vorige week 9, deze week nummer 7. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Ja, er zijn er weer een paar jarig. We gaan eens even kijken wie dat zijn. Avron Jackson Hoy, bekend van GTST. Hij speelt daar de rol van Bing Mauritius. Hij wordt vandaag 44 jaar. En Willy Wartaal, die kennen we natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. Die wordt ook 44 jaar vandaag. Peter Paul Muller, die we dan weer kennen van Gooise Vrouwen. Hij speelt daarin de rol van Martin Morero. Hij wordt vandaag 61. En de laatste jarige voor vandaag is Nadia Moussat. De Nederlandse presentatrice en programmamaakster. Die wordt 42 jaar vandaag. Allemaal van harte gefeliciteerd. Gaan wij lekker door met de lijst. Ja, we zijn langzaam onderweg naar de top 3 van deze week. Maar we hebben nog een paar plaatjes voor je te gaan, hoor. De nummer 6 van deze week. Dat begon als een hobby en is uitgegroeid tot een wereldhit van formaat. Helaas zakken ze wel één plekje in de 9e week. De Bausa en Magnetic.

0: hoorde Shakira vanmiddag al eerder natuurlijk als de hoogste die we binnenkomen. Samen met Bruna Boy en Die Die, de WK teamsong. En op nummer 5 vinden we haar ook met die andere grote hit. En dat is natuurlijk Zoo. Nou, zometeen gaan we de nieuwe plus track aan je bekendmaken. En ik kan je verzekeren dat is een hele lekkere deze week. Bijna elke week. Maar eerst heb ik nog de nummer 4 voor je. Daar staat Bruno Mars, die 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena staat met zijn The Romantic Tour. En in de lijst vinden we hem met Risk It All op
1: nummer 4.

0: Vorige week op nummer 7, deze week op nummer 4. In totaal 8 weken in de lijst. Bruno Mars hoorde je en Risk It All. Ja, we zijn bijna aangekomen bij de top 3 van deze week. Maar eerst de bekendmaking van de nieuwe Plus track. Je gaat hem dus de hele week horen hier op Centraal Plus. Hij won de laatste editie van The Voice of Holland. Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Dit is deze week de Plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal.

gotta be with you. En je gaat de hele week horen hier op Centraal Plus. Ruben Hillen en 20 Seconds. Hij was de winnaar van de laatste editie van The Voice of Holland. Dus de hele week is hij hier de plustrack op Centraal Plus. Ja, en dan zijn we nu toegekomen aan de top 3 van deze week. Maar ik ga nog eventjes je geheugen opfrissen met de top 3 van de vorige week. Dit was vorige week de nummer 3.

0: Bruno Mars en I Just Might op nummer 2. Somber en Homewrecker. En de nummer 1 van de 8e week. Alex Warren en Fever Dream. Ja, daar zijn we nu toch echt toegekomen aan de top 3 van deze week. En daar vinden we wederom Bruno Mars en I Just Might.
1: Nummer 3. Oh.

Horn en Drive Safe. Op nummer 6, vorige week nummer 5, 9 weken in de lijst, Bausa en Magnetic. En de nummer 5, vorige week nummer 4, 19 weken in de lijst, voor Shakira en Zoo. En de nummer 4, vorige week nummer 7, Bruno Mars en Risk It All. En de nummer 3 is ook dezelfde als vorige week, Bruno Mars en I Just Might. En je hoort hem zo net, de nummer 2, vorige week ook nummer 2, totaal 15 weken in de lijst, Somber en Homewrecker. Ja, dan zijn we natuurlijk toegekomen aan de nummer 1. En dat mag dan geen verrassing meer zijn natuurlijk, hè. Dat is in dit geval dezelfde track als A9W.

voor de negende week op nummer 1. Alex Warren en Fever Dream. Hier op Centraal Plus in de 30. En dat betekent dat het erop zit voor vandaag. Ik heb nog één tip voor je. Die ga ik sowieso voor je draaien. Nou, volgende week is Erwin er gewoon weer, hè, met een compleet nieuwe lijst voor je. En dan gaat hij weer aftellen van de nummers 30 tot en met weer de nummer 1. Ja, de tip die ik voor je heb, die gaat misschien volgende week wel binnenkomen in de lijst. Dat is de nieuwe single van Nothing But Thieves. Die heet Evolution. Ik spreek je later.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Can you feel my...
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu meer.

What?

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: dernier mot.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

Okay, bye.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuur.